0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig van Amazon is bij de landing op Miami International Airport van de baan geraakt en op een nabijgelegen weg terechtgekomen. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen in actie. Over het aantal gewonden is nog niets bekend. Tom Pidcock heeft de GP Industria en Artigianato in Italië gewonnen door in de slotfase solo weg te rijden. In de ronde van Groot-Brittannië pakte Niels Politt de laatste etappe, terwijl zijn ploeggenoot Tim Wellens het eindklassement op zijn naam schreef. De slotrit van de ZLM Tour werd gewonnen door Henry Hobbs. Het eindklassement ging naar Matthias Vacek. De rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland is volgens een exitpoll van de publieke zender ARD de grootste geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, met 44,5% van de stemmen. De partij heeft daarmee nog geen absolute meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was met 76,5% hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margarethe is opgenomen in het Rijkshospitalet in Kopenhagen, nadat zij onwel was geworden. Bij de 86-jarige koningin is een bloedophoping in haar heup en lichte uitdroging vastgesteld, die beide worden behandeld. Door haar opname kan zij niet aanwezig zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V in Oslo. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt en in het noorden kan een spatje regen vallen. In het zuiden klaart het af en toe op. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Dank u wel, dames en heren, voor uw enthousiasme, voor uw gezelligheid. Nou ja, lieve gasten, we naderen het einde. Voordat wij helemaal klaar zijn, dames en heren, komt er nog een nummertje over een heel leuk meisje. En ze heette niet Marietje. Het meisje heette Marianne.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig van Amazon is bij de landing op Miami International Airport van de baan geraakt en op een nabijgelegen weg terechtgekomen. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen in actie. Over het aantal gewonden is nog niets bekend.
2: Tom Pidcock heeft de GP Industria en Artigianato in Italië gewonnen door in de slotfase solo weg te rijden. In de ronde van Groot-Brittannië pakte Niels Polit de laatste etappe, terwijl zijn ploeggenoot Tim Wellens het eindklassement op zijn naam schreef. De slotrit van de ZLM Tour werd gewonnen door Henry Hobbs. Het eindklassement ging naar Matthias Vacek.
3: De rechtsradicale partij Alternatieven für Deutschland is volgens een exit poll van de publieke zender ARD de grootste geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, met 44,5% van de stemmen. De partij heeft daarmee nog geen absolute meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was met 76,5% hoger dan 5 jaar geleden.
4: De Deense koningin Margarethe is opgenomen in het Rijkshospitalet in Kopenhagen, nadat zij onwel was geworden. Bij de 86-jarige koningin is een bloedophoping in haar heup en lichte uitdroging vastgesteld, die beide worden behandeld. Door haar opname kan zij niet aanwezig zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V in Oslo.
5: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt en in het noorden kan een spatje regen vallen. In het zuiden klaart het af en toe op. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af.
6: Tot zover het nieuws op je radio.
7: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
2: In mono of kamerbreed stereo.
3: Zo, maar dat klinkt pittig.
1: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig van Amazon is bij de landing op Miami International Airport van de baan geraakt en op een nabijgelegen weg terechtgekomen. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen in actie. Over het aantal gewonden is nog niets bekend. Tom Pidcock heeft de GP Industria en Artigianato in Italië gewonnen door in de slotfase solo weg te rijden. In de ronde van Groot-Brittannië pakte Niels Polit de laatste etappe, terwijl zijn ploeggenoot Tim Wellens het eindklassement op zijn naam schreef. De slotrit van de ZLM Tour werd gewonnen door Henry Hobbs. Het eindklassement ging naar Matthias Vacek. De rechtsradicale partij Alternatieven für Deutschland is volgens een exitpoll van de publieke zender ARD de grootste geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, met 44,5% van de stemmen. De partij heeft daarmee nog geen absolute meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was met 76,5% hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margarethe is opgenomen in het Rijkshospitalet in Kopenhagen, nadat zij onwel was geworden. Bij de 86-jarige koningin is een bloedophoping in haar heup en lichte uitdroging vastgesteld, die beide worden behandeld. Door haar opname kan zij niet aanwezig zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V in Oslo. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt en in het noorden kan een spatje regen vallen. In het zuiden klaart het af en toe op. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De rechtsradicale AfD heeft bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de voorlopige uitslag met net geen 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels behaald. Het populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en krijgt naar verwachting 5 zetels. Door de uitslag ligt een rechtsradicale regering binnen handbereik. In de Amerikaanse staat Ohio is een man opgepakt die met een vuurwapen in de buurt van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton probeerde te komen. Bij het incident in Canfield raakten enkele omstanders gewond toen de man hen bij zijn poging tegen de grond duwde. Zij konden na EHBO-behandeling verder. De 38-jarige verdachte had 2 handvuurwapens, een taser en een boksbeugel bij zich. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy gewonnen voor zijn werk aan de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pitt. Tuiten was samen met 5 andere make-up specialisten genomineerd voor hun bijdrage aan de laatste aflevering van het tweede seizoen. The Pitt won daarnaast nog 2 prijzen voor de casting en beste gastacteur. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend vrijwel volledig stilgevallen na aanvallen van de Verenigde Staten en Iran. Gemiddeld passeerden de afgelopen 10 dagen 10 schepen per dag, het laagste aantal sinds mei. Door een Amerikaanse zeeblokkade moesten sinds medio juli 92 schepen omkeren en werden 3 vaartuigen onklaargemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt en in het noorden kan een spatje regen vallen. In het zuiden klaart het af en toe op. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy gewonnen voor zijn werk aan de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pitt. Tuiten was samen met 5 andere make-up specialisten genomineerd voor de laatste aflevering van het tweede seizoen. The Pitt sleepte in totaal 4 prijzen in de wacht tijdens de technische Emmy-uitreiking. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend vrijwel volledig stilgevallen na wederzijdse aanvallen van de Verenigde Staten en Iran. Volgens cijfers van scheepvaartanalist Klepper passeerden zaterdag 2 en zondag 6 schepen, het laagste aantal sinds mei. Sinds midden juli dwong de Amerikaanse marine 92 schepen om te keren en werden 5 schepen aangehouden. De partij AfD heeft bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, volgens de voorlopige uitslag, net geen 44% van de stemmen behaald en krijgt 39 van de 83 zetels. DSW heeft de kiesdrempel van 5% gehaald en krijgt naar verwachting 5 zetels. Het is nog onzeker hoe de nieuwe deelstaatregering eruit ziet. In de Amerikaanse staat Ohio is een man opgepakt met een vuurwapen in de buurt van democratisch gouverneurskandidaat Amy Acton. Beveiligers hielden hem aan tijdens een braderie in Canfield, waarbij enkele omstanders gewond raakten doordat de man hen omverduwde. De 38-jarige verdachte had 2 handvuurwapens, een taser en een boksbeugel bij zich. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt en in het noorden kan een spatje regen vallen. In het zuiden klaart het af en toe op. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

If I could just hold you.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Nightmag. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is bijna volledig stilgevallen na wederzijdse aanvallen van de Verenigde Staten en Iran. De afgelopen dagen passeerden slechts enkele schepen de zeestraat en sinds halverwege juli heeft de Amerikaanse marine 92 schepen gedwongen om te keren. Iran overweegt een verboden zone in te stellen in de Perzische Golf. De Nederlandse grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy gewonnen voor zijn werk aan de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pitt. Hij was samen met 5 andere make-up specialisten genomineerd voor de laatste aflevering van het tweede seizoen. The Pitt kreeg in totaal 25 nominaties en won bij deze ceremonie 4 prijzen. In de Amerikaanse staat Ohio is een man aangehouden die met een vuurwapen probeerde in de buurt te komen van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton. Het incident gebeurde in Canfield, waar Acton op een braderie kiezers ontmoette. Enkele omstanders raakten gewond toen de man hen omverduwde, maar zij konden na behandeling weer verder. De rechtsradicale AfD heeft bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de voorlopige uitslag net geen 44% van de stemmen gehaald en blijft met 39 van de 83 zetels onder een absolute meerderheid. Het populistische BSW heeft nipt de kiesdrempel gehaald en krijgt vermoedelijk 5 zetels. Er zijn nog geen duidelijke afspraken over coalitievorming. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt en in het noorden kan een spatje regen vallen. In het zuiden klaart het af en toe op. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De rechtsradicale partij AfD heeft bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de voorlopige uitslag bijna 44% van de stemmen gehaald en krijgt 39 van de 83 zetels. Niet genoeg voor een absolute meerderheid. Het populistische BSW haalt nipt de kiesdrempel en krijgt naar verwachting 5 zetels. De vorming van een nieuwe regering kan maanden duren. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen na wederzijdse aanvallen van de Verenigde Staten en Iran. Sinds medio juli zijn volgens de Amerikaanse marine 92 schepen door de Verenigde Staten gedwongen om te keren. Uit berekeningen van analisten blijkt dat het 10 dagen gemiddelde aantal passerende schepen is gedaald tot 10, het laagste aantal sinds mei. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy gewonnen voor zijn werk aan de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pitt. Hij werd samen met 5 andere specialisten bekroond voor de make-up in de laatste aflevering van het tweede seizoen. Tuiten werkte eerder aan films als Wonder en Maleficent 2 en kon niet bij de ceremonie in Los Angeles zijn. Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. heeft als eerste keeper in de Eredivisie 2 doelpunten in 1 wedstrijd gescoord. Hij benutte 2 strafschoppen in het duel tegen Cambuur, dat eindigde in 2-2. Eerder maakte hij ook al een rake penalty tegen FC Volendam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt en in het noorden kan een spatje regen vallen. In het zuiden klaart het af en toe op. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. En al het liefst uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy gewonnen voor zijn werk aan de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pitt. Hij werkte samen met 5 andere make-up specialisten aan de laatste aflevering van het 2e seizoen. De serie was in totaal genomineerd voor 5 en co-20 Emmys en won, behalve voor make-up, ook prijzen voor muziek, casting en gastacteur. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel tot stilstand gekomen na wederzijdse aanvallen van de Verenigde Staten en Iran. Gemiddeld voeren de afgelopen 10 dagen dagelijks 10 schepen door de zeestraat, het laagste aantal sinds mei. Door een Amerikaanse zeeblokkade sinds halverwege juli moesten 92 schepen omkeren, maakte de Amerikaanse marine bekend. De olieprijs is verder gestegen doordat er dit weekend nauwelijks schepen door de straat van Hormuz voeren, na nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De prijs voor diesel bleef dit weekend stabiel op €2,68 per liter. Het Nederlandse Rode Kruis meldt dat in augustus slechts 93 pallets met hulpgoederen Gaza binnenkwamen, terwijl dat in november vorig jaar nog ruim 1500 waren. Volgens het Rode Kruis is het aantal leveringen sinds het staakt het vuren van oktober 2025 niet eerder zo laag geweest. Israël stelt dat er genoeg goederen Gaza binnenkomen en wijt problemen aan Hamas. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt en in het noorden kan een spatje regen vallen. In het zuiden klaart het af en toe op. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Ono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: Ja, ja, ja,
1: man, man. Het is pas maandag, we moeten weg, man.
0: Bro, nee, we blijven.
1: Ja. Tot zondag.
0: Tot zondag.
2: Dan moet ik... Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hitspark.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland heeft een grote verkiezingswinst behaald in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De uitslag leidt tot gemengde reacties in Europa en daarbuiten, met felicitaties van rechtse partijen en zorgen bij andere politici en organisaties. Naar verwachting geeft bondskanselier Merz vanmiddag een reactie tijdens een persconferentie. In Indonesië zijn duizenden extra vluchten geannuleerd door aanhoudende vulkanische as na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 vliegvelden blijven voorlopig gesloten, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta, tot zeker 6 uur in de avond lokale tijd. Hierdoor hebben honderdduizenden reizigers te maken met annuleringen, vertragingen en omleidingen. De olieprijs is fors gestegen, doordat er dit weekend nauwelijks schepen door de straat van Hormuz voeren na nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten en Iran. De adviesprijs voor benzine is gestegen tot boven de €2,71 per liter, terwijl de adviesprijs voor diesel stabiel bleef op €2,68. Analisten waarschuwen voor een dreigend tekort aan brandstof voor scheepsmotoren en elektriciteitscentrales door uitval van raffinaderijen. Het Nederlandse Rode Kruis meldt dat er in de maand augustus slechts 93 pallets met hulpgoederen bij de Palestijnse Rode Halve Maan in Gaza zijn afgeleverd, tegenover ruim 1500 in november vorig jaar. Volgens de hulporganisatie bereiken medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen Gaza nauwelijks meer. COGAT, het Israëlische coördinatieorgaan, ontkent deze tekorten en wijt problemen aan Hamas. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast enkele wolkenvelden ook flinke zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog. Aan zee 20 tot 23 graden, landinwaarts zomers warm met 25 tot 29 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Gezorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Alternatieve für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. Rechtse partijen in Europa hebben de partij gefeliciteerd, terwijl verschillende Europese politici hun zorgen uiten over de uitslag. Bondskanselier Merz en de premier van Sachsen-Anhalt Schulze houden naar verwachting vanmiddag een gezamenlijke persconferentie. In Belgrado zijn honderden mensen bij de begrafenis van de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic, die eind augustus op 84-jarige leeftijd overleed in de gevangenis in Scheveningen. Bij de dienst zijn onder andere familieleden, oud-militairen, functionarissen en de Servische minister van Justitie aanwezig. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De olieprijs is opnieuw sterk gestegen doordat dit weekend nauwelijks schepen door de straat van Hormuz konden varen na aanvallen van de Verenigde Staten en Iran. De adviesprijs voor benzine ligt nu boven de €2,71 per liter, waarmee het record van mei is gebroken. Ook de prijs van diesel bleef dit weekend stabiel op €2,68 per liter. In Indonesië zijn duizenden extra vluchten geannuleerd vanwege aanhoudende vulkanische as na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 vlieggelden, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta, blijven voorlopig dicht tot minstens 6 uur 's avonds lokale tijd. Honderdduizenden reizigers worden getroffen door geannuleerde, vertraagde en omgeleide vluchten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast enkele wolkenvelden ook flinke zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog. Aan zee 20 tot 23 graden, landinwaarts zomers warm met 25 tot 29 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

0: Dorpje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic, die eind augustus op 84-jarige leeftijd overleed in de gevangenis in Scheveningen. Onder de aanwezigen zijn familie, oud-militairen, functionarissen en de Servische minister van Justitie. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeehond met albinisme gezien, meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren. Het is volgens de stichting de eerste keer dat zo'n dier daar in Zeeland wordt waargenomen. De zeehond zag er volgens het reddingsteam gezond uit. Dinsdag en donderdag zijn in Nederland de drukste dagen op kantoor, op de weg en het spoor. Op deze dagen werkt ongeveer 65% van de kantoormedewerkers op locatie, terwijl dit op vrijdag 19% is. De ochtendspitsen op dinsdag en donderdag zijn samen goed voor 58% van de totale fileswaarte in de eerste helft van 2026. De Belgische Voetbalbond steunt Gianni Infantino niet als kandidaat voor een nieuwe termijn als voorzitter van de FIFA. Volgens de bond zijn er te veel onbeantwoorde vragen over het aandelenplan en de rode kaartzaak van Follarin Balogun tijdens het WK voetbal. De Voetbalbond wil het dossier Balogun bespreken tijdens de volgende FIFA-vergadering op 15 oktober. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast enkele wolkenvelden ook flinke zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog. Aan zee 20 tot 23 graden, landinwaarts zomers warm met 25 tot 29 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: It's Power FM.

0: Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Dinsdag en donderdag zijn in Nederland de populairste dagen om op kantoor te werken. Met op die dagen een duidelijk hogere bezetting in kantoren, op de weg en het spoor. Zo is volgens het Center for People and Buildings 65% van de kantoormedewerkers op dinsdag aanwezig en 63% op donderdag. De fileswaarte in de ochtendspits op deze dagen bedraagt samen 58% van het totaal in de eerste helft van 2026. Op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeehond met albinisme gezien, meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren. Volgens de stichting is dit de eerste keer dat een albino zeehond in Zeeland is waargenomen. Het dier leek gezond en werd door strandgangers gezien. De NPO heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht de voorlopige erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dat volgt na een brief van het Commissariaat voor de Media, waarin staat dat de minister die bevoegdheid heeft. Alle andere leden omroepen, behalve de NOS en de NTR, vroegen hier eerder al om. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn afgelopen nacht 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 baby's en 2 hulpverleners. 9 doden vielen bij een aanval op een wooncomplex in Kfar Reman. 2 hulpverleners kwamen om bij een droneaanval op een auto in hetzelfde dorp. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast enkele wolkenvelden ook flinke zonnige perioden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Aan zee 20 tot 23 graden. Landinwaarts zomers warm met 25 tot 29 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Een voormalig topman van het Belgische chipbedrijf Belgan is in mei op het vliegveld van Zaventem gearresteerd. Op verdenking van spionage en het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De man had naast de Belgische ook de Chinese nationaliteit en woonde in Leuven. Justitie zoekt nog een tweede verdachte, vermoedelijk de laatste directeur van Belgan. Delta-commissaris Ko Verdaas adviseert dat het budget voor de Nederlandse wateraanpak op termijn minstens verdubbeld moet worden, naar ongeveer 2% van het bruto binnenlands product. In een rapport wijst hij op grote uitdagingen, zoals extreme weersomstandigheden, zeespiegelstijging en hoge kosten voor bijvoorbeeld het gemaal bij IJmuiden. De benodigde investeringen komen volgens het rapport veelal bij de waterschappen terecht. De NPO heeft minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om de voorlopige erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Het verzoek volgt op een brief van het commissariaat voor de media, waarin staat dat de minister deze bevoegdheid heeft na uitzendingen waarin Hitler aan het woord kwam. De NPO deed eenzelfde verzoek eerder in 2023. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 baby's en 2 hulpverleners. De luchtaanvallen raakten na middernacht een wooncomplex en een auto in het dorp Kfar Reman. Eerder kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen in Zuid-Libanon, waarbij zeker 20 gewonden vielen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast enkele wolkenvelden ook flinke zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog. Aan zee 20 tot 23 graden. Landinwaarts zomers warm met 25 tot 29 graden. Tegen en in de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. De nacht verloopt overwegend bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Norway.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. This is the sound.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Delta-commissaris Koverdaas adviseert dat het budget voor de Nederlandse wateraanpak op termijn minstens verdubbeld moet worden, naar ongeveer 2% van het bruto binnenlands product, vanwege steeds urgentere en complexere klimaatuitdagingen. De totale kosten hiervoor komen vooral bij de waterschappen terecht. In zijn rapport noemt Verdaas structurele investeringen noodzakelijk en wijst hij op toenemende risico's als droogte, verzilting en extreem weer. Een oud topman van het failliete Belgische chipbedrijf Belgan wordt verdacht van spionage en het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. De 52-jarige verdachte, met een Belgische en een Chinese nationaliteit, werd in mei opgepakt op het vliegveld van Zaventem toen hij naar Peking wilde vliegen. Het Belgische Openbaar Ministerie zoekt nog een tweede verdachte. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 baby's en 2 hulpverleners. 9 van de doden vielen bij een aanval op een wooncomplex in het dorp Kfar Reman. 2 hulpverleners kwamen om bij een aanval op een auto in hetzelfde dorp. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanval. De NPO heeft minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om de voorlopige erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Het verzoek volgt op een brief van het Commissariaat voor de Media nadat Ongehoord Nederland een fragment van Adolf Hitler uitzond en journalistieke kwaliteitseisen niet waarborgde. Eerder vroeg de NPO al in 2023 om intrekking van de vergunning. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast enkele wolkenvelden ook flinke zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog. Aan zee 20 tot 23 graden. Landinwaarts zomers warm met 25 tot 29 graden. Tegen en in de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. De nacht verloopt overwegend bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten na een inspectie. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle rijden en wordt omgeleid via Apeldoorn over de A51 en de A1. De vertraging kan oplopen tot ongeveer een half uur. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius. Aurelius neemt de meeste medewerkers over, waardoor 1400 van de 1800 banen behouden blijven. Het is nog onbekend wat er precies gaat veranderen in de fabriek. De Duitse politie heeft in de deelstaat Sachsen 9 explosieven gevonden bij hoogspanningslijnen in de buurt van transformatorstation Graustein. In totaal zijn tot nu toe 21 explosieven ontdekt in Sachsen en de politie onderzoekt mogelijke sabotage van elektriciteitsvoorzieningen. Ook in Brandenburg en Noord-Rijn-Westfalen werden de afgelopen week meerdere explosieven gevonden. Anis Hajmoussa traint weer mee met Feyenoord en reist met de ploeg naar Barcelona voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League. De aanvaller sprak de spelersgroep toe na een misgelopen transfer naar Al-Ittihad en een disciplinaire schorsing. Feyenoord speelt de wedstrijd uit tegen FC Barcelona. Het bedrag van de afgeketste transfer kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast enkele wolkenvelden ook flinke zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog. Aan zee 20 tot 23 graden. Landinwaarts zomers warm met 25 tot 29 graden. Tegen en in de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. De nacht verloopt overwegend bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is na een inspectie in beide richtingen afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Volgens de ANWB blijft de brug naar verwachting minstens 48 uur dicht, waardoor verkeer niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle kan rijden. Weggebruikers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. De rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland heeft met 43,8% van de stemmen een historische verkiezingsoverwinning behaald in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De CDU behaalde 17,2% en verloor daarmee de helft van haar stemmen ten opzichte van de vorige verkiezing. De AfD heeft 39 van de 83 zetels en zal moeten zoeken naar coalitiepartners. In de Duitse deelstaat Sachsen heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij hoogspanningslijnen in de buurt van transformatorstation Kraustein. In totaal zijn in Sachsen tot nu toe 21 explosieven ontdekt, die allemaal onklaar zijn gemaakt. In Brandenburg en Noord-Rijn-Westfalen zijn de afgelopen week eveneens meerdere explosieven gevonden bij elektriciteitsvoorzieningen. De Volkswagenfabriek in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door de Israëlische investeringsmaatschappij Aurelius. Vanaf volgend jaar stopt de productie van Volkswagenauto's en worden er luchtverdedigingssystemen en onderdelen voor een Israëlisch defensiebedrijf gemaakt. Aurelius neemt de fabriek en de meeste medewerkers over, waarbij 1400 van de 1800 banen behouden blijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Verschillende verdachten van het extreme geweld in Overasselt zijn al eerder in aanraking gekomen met justitie. Blijkt uit een overzicht dat door het AD is ingezien. Zij werden eerder betrokken bij onder meer ontvoeringen, vuurwapengeweld, oplichting en identiteitsfraude. Inmiddels zijn in totaal 35 mannen aangehouden, waarvan 2 weer zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten blijven. In de Duitse deelstaat Sachsen zijn bij een elektriciteitsstation 9 explosieven gevonden, waarmee het totaal op 21 komt. De bommen lagen bij hoogspanningslijnen in de buurt van transformatorstation Kraustein en zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. Ook in Brandenburg en Noord-Rijn-Westfalen zijn recent explosieven aangetroffen bij elektriciteitsvoorzieningen. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door de Israëlische investeringsmaatschappij Aurelius. De productie van Volkswagen-auto's stopt volgend jaar, waarna de fabriek luchtverdedigingssystemen gaat maken voor Europa en Duitsland en onderdelen levert aan een Israëlisch defensiebedrijf. Van de 1800 banen blijven 1400 behouden. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten na een inspectie, meldt Rijkswaterstaat. De brug blijft volgens de ANWB minstens 48 uur dicht en ook de vaarroute en onderliggende wegen zijn afgesloten. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Duitse deelstaat Sachsen zijn bij een elektriciteitsstation 9 explosieven gevonden, waarmee het totaal op 21 komt. De bommen lagen bij hoogspanningslijnen in de buurt van transformatorstation Kraustein en zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. Ook in Brandenburg en Noord-Rijn-Westfalen zijn recent explosieven aangetroffen bij elektriciteitsvoorzieningen. Verschillende verdachten van het extreme geweld in Overasselt zijn al eerder in aanraking gekomen met justitie. Blijkt uit een overzicht dat door het AD is ingezien. Zij werden eerder betrokken bij onder meer ontvoeringen, vuurwapengeweld, oplichting en identiteitsfraude. Inmiddels zijn in totaal 35 mannen aangehouden, waarvan 2 weer zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten blijven. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten na een inspectie, meldt Rijkswaterstaat. De brug blijft volgens de ANWB minstens 48 uur dicht en ook de vaarroute en onderliggende wegen zijn afgesloten. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door de Israëlische investeringsmaatschappij Aurelius. De productie van Volkswagen-auto's stopt volgend jaar, waarna de fabriek luchtverdedigingssystemen gaat maken voor Europa en Duitsland en onderdelen levert aan een Israëlisch defensiebedrijf. Van de 1800 banen blijven 1400 behouden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten na een inspectie, meldt Rijkswaterstaat. De brug blijft volgens de ANWB minstens 48 uur dicht. En ook de vaarroute en onderliggende wegen zijn afgesloten. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door de Israëlische investeringsmaatschappij Aurelius. De productie van Volkswagen-auto's stopt volgend jaar, waarna de fabriek luchtverdedigingssystemen gaat maken voor Europa en Duitsland en onderdelen levert aan een Israëlisch defensiebedrijf. Van de 1800 banen blijven 1400 behouden. In de Duitse deelstaat Sachsen zijn bij een elektriciteitsstation 9 explosieven gevonden, waarmee het totaal op 21 komt. De bommen lagen bij hoogspanningslijnen in de buurt van transformatorstation Kraustein en zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. Ook in Brandenburg en Noord-Rijn-Westfalen zijn recent explosieven aangetroffen bij elektriciteitsvoorzieningen. Verschillende verdachten van het extreme geweld in Overasselt zijn al eerder in aanraking gekomen met justitie, blijkt uit een overzicht dat door het AD is ingezien. Zij werden eerder betrokken bij onder meer ontvoeringen, vuurwapengeweld, oplichting en identiteitsfraude. Inmiddels zijn in totaal 35 mannen aangehouden, waarvan 2 weer zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten blijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. 6 verdachten in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum hebben in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel gekregen. Zij zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij een criminele organisatie en poging tot moord, onder meer op een andere man in Utrecht in oktober 2019. De straffen zijn hoger dan eerder door de rechtbank opgelegd. Nepal heeft een dag van nationale rouw gehouden na de overstromingen op 26 augustus, waarbij zeker 1300 mensen omkwamen in Nepal en Tibet. Er zijn ongeveer 5000 vermisten, onder wie veel buitenlanders en 2 Nederlandse toeristen. In Kathmandu werd op verschillende plekken stilgestaan bij de ramp en vonden protesten plaats over het reddingswerk. Het Openbaar Ministerie doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar politiegeweld bij een aanhouding begin dit jaar bij station Utrecht Centraal. Volgens het Openbaar Ministerie was het toegepaste geweld, waaronder het gebruik van wapenstokken en pepperspray, proportioneel. Een 23-jarige vrouw uit De Koog en een 39-jarige man uit Rotterdam werden uiteindelijk opgepakt. In Sachsen-Anhalt is de bevolking na de deelstaatverkiezingen sterk verdeeld tussen kiezers van protestpartijen AfD en BSW en stemmers op midden- en linkse partijen. In het stadje Boerk haalde de AfD bijna de helft van de stemmen, vooral onder praktisch opgeleide, laagbetaalde mannen van 35 tot 59 jaar. De regio kent relatief veel armoede, weinig migranten en sterke politieke onvrede. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. 6 verdachten in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum hebben in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel gekregen. Zij zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij een criminele organisatie en poging tot moord, onder meer op een andere man in Utrecht in oktober 2019. De straffen zijn hoger dan eerder door de rechtbank opgelegd. Nepal heeft een dag van nationale rouw gehouden na de overstromingen op 26 augustus, waarbij zeker 1300 mensen omkwamen in Nepal en Tibet. Er zijn ongeveer 5000 vermisten, onder wie veel buitenlanders en 2 Nederlandse toeristen. In Kathmandu werd op verschillende plekken stilgestaan bij de ramp en vonden protesten plaats over het reddingswerk. Het Openbaar Ministerie doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar politiegeweld bij een aanhouding begin dit jaar bij station Utrecht Centraal. Volgens het Openbaar Ministerie was het toegepaste geweld, waaronder het gebruik van wapenstokken en pepperspray, proportioneel. Een 23-jarige vrouw uit De Koog en een 39-jarige man uit Rotterdam werden uiteindelijk opgepakt. In Sachsen-Anhalt is de bevolking na de deelstaatverkiezingen sterk verdeeld tussen kiezers van protestpartijen AfD en BSW en stemmers op midden- en linkse partijen. In het stadje Burg haalde de AfD bijna de helft van de stemmen, vooral onder praktisch opgeleide, laagbetaalde mannen van 35 tot 59 jaar. De regio kent relatief veel armoede, weinig migranten en sterke politieke onvrede. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ook van van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
1: Hits Power FM.

0: Max, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. 6 verdachten in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum hebben in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel gekregen. Zij zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij een criminele organisatie en poging tot moord, onder meer op een andere man in Utrecht in oktober 2019. De straffen zijn hoger dan eerder door de rechtbank opgelegd. Nepal heeft een dag van nationale rouw gehouden na de overstromingen op 26 augustus, waarbij zeker 1300 mensen omkwamen in Nepal en Tibet. Er zijn ongeveer 5000 vermisten, onder wie veel buitenlanders en 2 Nederlandse toeristen. In Kathmandu werd op verschillende plekken stilgestaan bij de ramp en vonden protesten plaats over het reddingswerk. Het Openbaar Ministerie doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar politiegeweld bij een aanhouding begin dit jaar bij station Utrecht Centraal. Volgens het Openbaar Ministerie was het toegepaste geweld, waaronder het gebruik van wapenstokken en pepperspray, proportioneel. Een 23-jarige vrouw uit De Koog en een 39-jarige man uit Rotterdam werden uiteindelijk opgepakt. In Sachsen-Anhalt is de bevolking na de deelstaatverkiezingen sterk verdeeld tussen kiezers van protestpartijen AfD en BSW en stemmers op midden- en linkse partijen. In het stadje Burg haalde de AfD bijna de helft van de stemmen, vooral onder praktisch opgeleide, laagbetaalde mannen van 35 tot 59 jaar. De regio kent relatief veel armoede, weinig migranten en sterke politieke onvrede. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. 6 verdachten in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum hebben in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel gekregen. Zij zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij een criminele organisatie en poging tot moord, onder meer op een andere man in Utrecht in oktober 2019. De straffen zijn hoger dan eerder door de rechtbank opgelegd. Nepal heeft een dag van nationale rouw gehouden na de overstromingen op 26 augustus, waarbij zeker 1300 mensen omkwamen in Nepal en Tibet. Er zijn ongeveer 5000 vermisten, onder wie veel buitenlanders en 2 Nederlandse toeristen. In Kathmandu werd op verschillende plekken stilgestaan bij de ramp en vonden protesten plaats over het reddingswerk. Het Openbaar Ministerie doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar politiegeweld bij een aanhouding begin dit jaar bij station Utrecht Centraal. Volgens het Openbaar Ministerie was het toegepaste geweld, waaronder het gebruik van wapenstokken en pepperspray, proportioneel. Een 23-jarige vrouw uit De Koog en een 39-jarige man uit Rotterdam werden uiteindelijk opgepakt. In Sachsen-Anhalt is de bevolking na de deelstaatverkiezingen sterk verdeeld tussen kiezers van protestpartijen AfD en BSW en stemmers op midden- en linkse partijen. In het stadje Burg haalde de AfD bijna de helft van de stemmen, vooral onder praktisch opgeleide, laagbetaalde mannen van 35 tot 59 jaar. De regio kent relatief veel armoede, weinig migranten en sterke politieke onvrede. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. 6 verdachten in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum hebben in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel gekregen. Zij zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij een criminele organisatie en poging tot moord, onder meer op een andere man in Utrecht in oktober 2019. De straffen zijn hoger dan eerder door de rechtbank opgelegd. Nepal heeft een dag van nationale rouw gehouden na de overstromingen op 26 augustus, waarbij zeker 1300 mensen omkwamen in Nepal en Tibet. Er zijn ongeveer 5000 vermisten, onder wie veel buitenlanders en 2 Nederlandse toeristen. In Kathmandu werd op verschillende plekken stilgestaan bij de ramp en vonden protesten plaats over het reddingswerk. Het Openbaar Ministerie doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar politiegeweld bij een aanhouding begin dit jaar bij station Utrecht Centraal. Volgens het Openbaar Ministerie was het toegepaste geweld, waaronder het gebruik van wapenstokken en pepperspray, proportioneel. Een 23-jarige vrouw uit De Koog en een 39-jarige man uit Rotterdam werden uiteindelijk opgepakt. In Sachsen-Anhalt is de bevolking na de deelstaatverkiezingen sterk verdeeld tussen kiezers van protestpartijen AfD en BSW en stemmers op midden- en linkse partijen. In het stadje Boerk haalde de AfD bijna de helft van de stemmen, vooral onder praktisch opgeleide, laagbetaalde mannen van 35 tot 59 jaar. De regio kent relatief veel armoede, weinig migranten en sterke politieke onvrede. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.